Oh, lekker zeg. Echt erg lekker. Als de zomer ver weg is, dan halen we hem maar in huis. Orbital Impact USA. En deze 12 inch die verscheen als Impact The Remix via FFRR. En dat was in 1993. Orbital aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we eventjes lekker stevig verder gaan met die fantastische verzamelaar 15 und 1. Dat is de verjaardags-cd die uitgekomen is vanwege de verjaardag van Oostgoed Toon. Terence Fixmer en Face Fataal zijn dit met Cigarette Glow van die verzamelaar. En dat dus aan het begin van deze X-Rated. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent.

Zo de Ju. Daar verrast Frank Vigrou toch echt op een ongelofelijke wijze. Frank Vigrou gaat dit nieuwe album uitbrengen. Atotal heet het en dat gaat op 18 december aanstaande gebeuren. U hoorde Swinging Total van Atotal. En dat gebeurt op het label Aesthetical. En Aesthetical is een sublabel van het dark ambient label Cyclic Law. Heel goed dat ze daar een ander label voor nemen voor dit soort fantastische dingen. Frank Vigrou dus en zijn nieuwe album. 18 december, daar moet u op eventjes op wachten. Maar goed, dat is ook al eind volgende week. En 17 december wordt ook een hele bijzondere dag. Dan komt namelijk het nieuwe album van Colin Benders uit. Jawel, en wat voor een album. Echt 5 hele lange tracks met spetterende acid, techno, allemaal uit de modulaire systemen waar Colin Benders tegenwoordig mee werkt. Weg met Kite Man Orchestra, lang leven Colin Benders. Dit is van zijn nieuwste album wat dus gaat verschijnen, Rick Marol. De track What's That Noise? Alle ruimte, 12,5 minuut, bijna 13 voor Colin Benders. Oh, wat een track.

Best lekker dubby. Een fonkelnieuwe track van The Future Sound of London. Je hoorde Sand Dunes. En het staat op een heel bijzonder album. Een maar liefst 5-cd-box die Project OO heet. En OO, dat staat voor Ona of Una. Una is het, is de dochter van Chris Dukes. En Chris Dukes is weer de man achter Touched Music. Hij heeft de Una, dat is zijn dochter dus, die is ernstig ziek. En die heeft heel veel verpleging nodig. Zit in een rolstoel, moeite met slikken en spierziekte en weet ik wat, de hele rattenplan. Dus daar heeft hij op een gegeven moment contact opgenomen met iemand zo van, ja, kunnen we niet een crowdfunding doen? Nou, laten we een cd'tje samenstellen. Maar er is zo ontzettend veel reactie op gekomen dat het een 5-cd-box geworden is. Een goed doel dus voor weinig geld. Haal dat ding binnen. Het zij digitaal, het zij op 5-cd-box. Want daar wordt de dochter van Chris Dukes heel gelukkig mee en goed mee geholpen. Allerlei unieke tracks staan erop, zoals deze van Future Sound of London. Maar bijvoorbeeld ook 808 State. Een nieuwe track van Plaid. Scanner, Milieu, Caitlin. In Aurelia Smith. Nou, noem het allemaal maar op. 57 artiesten gaat het om. Een prachtig project. Project OO op Touched Music. Nou, we hadden het net even over dub. De grootste dubmeester is overleden van de week. En dat is Robbie Shakespeare. Robbie Shakespeare was een uniek ritmetandem samen met Sly Dunbar. Het beroemde duo Sly en Robbie. Niet alleen in en op Jamaica en niet alleen in de reggae. Maar ze hebben ook ontzettend veel opgetreden. Samen met allerlei artiesten. En de artiesten ook geproduced. Van Bob Dylan tot Bill Laswell. En ook in de wat meer experimentele hoek. Zoals bijvoorbeeld Vladislav Delay hebben ze mee samengewerkt. Daar zo meteen wat van. Maar eerst natuurlijk de band van Robbie Shakespeare samen met Sly Dunbar dan. En dat was Black Uhuru. Dit is Black Uhuru als ode aan Robbie Shakespeare. Rust in vrede. Dit is Black Uhuru met Youth. En dat staat op de Dub Factor.

Ja, dat is dus ook Robbie Shakespeare. Dat heeft hij samengemaakt met zijn grote vriend natuurlijk Sly Dunbar en met Vladislav Delay. Inderdaad, ook in de experimentele muziek was Robbie Shakespeare een van de beste. Die bas in deze track, echt ongelooflijk. 513, zo heet deze track en die staat op het album 500 Push Up. En dat verscheen vorig jaar via Sub Rosa Records. Nogmaals, rust in vrede en dank voor je fijne werk, Robbie Shakespeare. En tot 10 uur is dit de eerste track van Der Lange Marsch, het nieuwste album van Gaz.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Heb je geen technische problemen, maak ik zelf wel een foutje. Goed, dat was de verkeerde tune, nu de goede, want u luistert naar X-rated. Met die honden in het tweede uur tot middernacht nog. Met X-Ray straks naar 11 en dat duurt tot middernacht. Gelijk helemaal van de. Goed, anyway. Rust in vrede, Robbie Shakespeare had ik net, maar er waren meer mensen uit de muzikale wereld die deze week overleden. Zo overleed ook Michael Nesmith van The Monkees en Steve Bronski. En dat is de naamgever aan de band Bronski Beat. Bronski Beat, iedereen denkt dat Jimmy Somerville de oprichter is, maar dat is toch echt Steve Bronski geweest. Die maakte voornamelijk de muziek van de band Bronski Beat. Nou, alle hits, die kennen we wel. Daarom een track die niet zo bekend is, maar wel van een bekend album, The Age of Consent. Dat verscheen in 1984 via Forbidden Fruit. Rust in vrede, Steve Bronski, en dank voor je mooie muziek. Dit is Bronski Beat met No More War.

dat was hem echt helemaal zoals het hoort. Sun, oftewel Sun-O, oftewel eigenlijk Sun. Sun featuring Anna von Hauswolf. U hoorde Pyroclasts F. En dat staat op het nieuwe album Meta Benevolence. BBC Music 6, BBC 6 Music Live on the Invitation of Mary Ann Hobbs. Mary Ann Hobbs natuurlijk eigenlijk bij de BBC een beetje de vrouwelijke equivalent van John Peel. Zij doet prachtige dingen daar bij de BBC, zoals Sun uitnodigen. Stephen O'Malley, Greg Anderson, Tos Nieuwenhuizen, Steve Moore, Tim Midget en de Engelenzang, die was van Anna von Hauswolf. Die het trouwens ontzettend moeilijk heeft gehad in met name Nantes in Frankrijk. Want in die stad vonden zo'n 100 tot 200 extreemrechtse katholieken het nodig om daar te gaan. Natuurlijk eigenlijk bij de BBC een beetje de vrouwelijke equivalent van John Peel. Zij doet prachtige dingen daar bij de BBC, zoals Sun uitnodigen. Stephen O'Malley, Greg Anderson, Tos Nieuwenhuizen, Steve Moore, Tim Midget en de Engelenzang, die was van Anna von Hauswolf. Die het trouwens ontzettend moeilijk heeft gehad in met name Nantes.

En zo was daar ineens de nieuwste van Oyuki Conjugate. Wat een geweldig album is dat geworden. Sleepwalker. Het is eigenlijk niks anders dan een live album. Een aantal tracks die verzameld zijn tijdens de Europese tournee van Oyuki Conjugate. Deze track werd opgenomen in Londen. U hoorde Clockish. En het album wat de 24ste plek in de X-Rated Endlijst heeft weten te halen is het album Sleepwalker. Werkelijk uitstekend werk van Oyuki Conjugate. Door naar nummer 23. En dat is een project, en daar zijn er meer van in deze lijst, van Kevin Martin. Die heeft het tot 2 albums weten te schoppen in deze lijst. De eerste is Zonal. Kevin Martin is sowieso een begenadigd man qua muziek maken en sowieso een druk baasje. Was dit jaar dan ook een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. Eén project, dat sprong er heel erg uit. Dat is de nummer 1. Dat wordt volgende week. Maar dit is nu op 23 Zonal. En dat project doet Kevin Martin samen met Justin Broderick. En voor de helft ook gevuld met de dichteres en rapster More Mother. Wrecked is het album. Dit is Zonal. En de track System Error.

Zo, gaat hij diep of gaat hij diep? Ongelooflijk. Het is een album waar je werkelijk zweet van in de handen krijgt. Death Prod heeft het tot 22 geschopt in de eindlijst over 2019. Volgens X-Rated Death Prod, oftewel Helge Sten. Destijds vroeger zitting hebbende in Super Silent. En Death Prod heeft al een tijdje had niks uitgebracht. Het laatste album wat er echt toe deed was Morals and Dogmas. Of Dogmas and Morals. Morals and Dogmas, geloof ik. Anyway, het nieuwste album heet Occulting Disc. Verschenen via Small Town Super Sound. U hoorde Disappearance, Reappearance van dat album Death Prod. En op nummer 21 vinden we MPC. Dat is het project van Nicola van Merhage. Het album Iter in Tenebris heet het. Het verscheen via Consoling Sound. Een album wat er inhakt ook. Diep gaat het. MPC is dit in Chabri B. Nummer 21.

compleet in meegezogen. Werkelijk fantastisch. Christian Fennis, en noemt zich gewoon Fennis. Het nieuwste album Agora, en ik reken dat gelijk tot een van de beste Fennis-albums die hij gemaakt heeft. Fantastisch. Rainfall hoorde u. Fennis heeft het geschopt tot nummer 20 in de lijst. De beste albums volgens X-Rated.

0: Max.
1: Dit is inderdaad het tweede uur van de beste albums volgens X-Rated. De beste albums over 2019. Vanavond behandelen we de nummers 25 tot en met 13. Volgende week is het de beurt aan de nummers 12 tot en met 1. Het wordt dus eigenlijk alleen maar beter. Maar ja, wat is beter en wat zijn de beste albums? Voor mij zijn dat in ieder geval de albums die het meeste indruk op me gemaakt hebben. Die ik het meest gedraaid heb, die het meest diep gaan. Kortom, het is altijd een gevoelskwestie. Maar in ieder geval iets waar je altijd maar kippenvel van krijgt. En dat krijg ik ook van de herrie die Pharmacon produceert. Die heeft het tot nummer 19 geschopt in de lijst met haar nieuwste album Dever. Pharmacon. Ik heb haar ook weer live mogen zien vorig jaar, of dit jaar zelfs. En meerdere malen. Het is altijd zeer indrukwekkend en ongelooflijk intens. Zoals dat ook het geval is bij het album Dever. Pharmacon op 19 met Homeostasis.

Oef. Uit Melbourne, Australië, komt My Disco. En hun nieuwste album Environment schakel ik ook direct tot de beste die ze ooit gemaakt hebben. Rival Color hoorde u van dat album Environment. Nummer 18 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En er staat er eentje in. De volgende, die van 2018 is, alleen is die verschenen op 21 december. Welnu, dat is de tijd dat over het algemeen alle eindlijsten van een jaar al gemaakt zijn. Dus deze reken ik gewoon tot 2019. Ik bedoel, die 9 dagen. We hebben het over Shrine, maar hij heeft daarna nog een album uitgebracht. En dat mag er ook zijn, maar uiteindelijk wint Celestial Fire met lengte. Getuige ook de track Rival Color. Nee, sorry, dat was My Disco. Getuige ook de track Infada Stone. Dit is Shrine uit Bulgarije op nummer 17.

Nkisi. Nkisi is een Congolese dame die in Congo is geboren natuurlijk en is verhuisd naar Leuven in België met haar ouders en tegenwoordig woonachtig is in Londen. En deze dame maakt het een voortreffelijk album Directions. Ik haalde dit echter van de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus, want daar ontdek je nog eens wat. Dit heette gewoon Four. Nkisi hier bij X-Rated op de Concertzender. En ja, met de dood van Pete Namlook verdween natuurlijk ook het label Fox Records. Dat was triest, heel erg triest. Want behalve Pete Namlook zelf bracht het zijn label ook ontzettend veel mooie dingen uit. Maar het label Carpe Sonum is heel erg mooi in dat gat gedoken. Allerlei artiesten die heel erg hoog Pete Namlook in het vaandel dragen. En dat is ook te horen. Zo ook bij het project Urban Meditation van Charles Urban. Urban Meditation heeft hij uiteraard gejat van Pete Namlook's project Urban Meditation. Dit is van het geweldige album 20 Years in Space, de track Mechanical Wonder.

Och, wat heerlijk toch weer. Echt, Pearl en Yamaoka. Die hebben elkaar gelukkig wederom gevonden. Vorig jaar het briljante album al wat ze uitbrachten. Op Databloom Records nu een nieuw album, Sculpture. En dat zit op Shimmering Moods. En u hoorde de titeltrack Sculpture, Pearl en Yamaoka. Nou, we hebben het eerste absolute meesterwerk alweer te pakken voor dit jaar. Dit is een geheide top 5, denk ik. We hebben het over het nieuwste album van Black to Come. Seven Horses for Seven Kings. Op het vreemde label Thrill Jockey. Dat zie ik eigenlijk niet echt bij Black to Come. Maar goed, het maakt helemaal niet uit, want de muziek is waar het om gaat. Het is een buitengewoon ongezellig meesterwerk. Een spookhuis. Getuige ook deze track, Angel Investor. Dit is het majestueuze nieuwe werkstuk van Black to Come.

waarlijk magnifiek te noemen. Het nieuwe album van Günther Schickert. En dan te bedenken dat de man zijn eerste LP uitbracht in 1975. En dat was Samtvogel. Dit is echter zijn nieuwste Nachtfalter. En daar moet u nog even op wachten, want 15 februari komt hij pas uit op Bureau B. Günther Schickert. En dat is op het label Bureau B. Radio Minnend Nederland zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Kink is weer terug. Afgelopen vrijdag om 6 uur begon Kink aan zijn uitzendingen. Gefeliciteerd namens mij natuurlijk aan de mannen die nu en vrouwen uiteraard die achter Kink werken nu. Echter, voor 6 uur was er een nogal onheilspellende soundscape te horen. En ik ben van meerdere zijden benaderd of ik erachter zat. Of ik wist wat het was. Of dat het X-rated waardig was. Wel nu, ik ben het even na gaan vragen. En het bleek inderdaad heel erg X-rated waardig te zijn. Daarom nu 5 minuten ingeruimd voor deze soundscape. Die hoort natuurlijk in X-rated. Het blijkt een creatie te zijn van het wonder van Kink FM, Dion Postdijk. Die heeft deze prachtige track gemaakt en hij heeft niets anders gedaan dan Black van Pearl Jam helemaal vertraagd, uitgerekt, downgepitcht en een flinke bak galm eroverheen gegooid. Een werkelijk geweldige soundscape. Ik heb het er verder niet over. Ik laat de komende 5 minuten voor u, voor degene die het niet gehoord hebben en voor degene die het nog een keer willen horen. Dion, wat een topwerk. Hier is Black van Pearl Jam. Maar dan anders.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. En de track die u zojuist hoorde, de briljante creatie van Dion Postdijk van Black van Pearl Jam, opgerekt en uitgetrokken en enzovoort, die is op SoundCloud te vinden, mocht u de rest ook willen horen. Hij duurt 40 minuten in de totaliteit. Heerlijk. En nu helaas weer iets minder leuks. We moesten weer eens afscheid nemen van een markant muzikant. En dat is in dit geval Daniel Favre. Daniel Favre maakte deel uit van het duo Cas Product. Cas Product, samen wat hij maakte onder de naam Spatz en Mona Sojok. Deze twee vormden het duo Cas Product. Spatz, oftewel Daniel Favre, is helaas deze week overleden. Er is helaas niet bekendgemaakt wat de reden is. Althans, dat is in ieder geval mij nog niet bekend wat de oorzaak van zijn overlijden is. Maar in ieder geval, rest in peace, Daniel Favre van Cas Product. Dit is uit 1980, Take Me Tonight.

Dat is toch meer dan 12 minuten van een 42 minuten durende track. We hebben het over Megla Mancha, het Nederlandse noise drone duo, bestaande uit Freek Filippi en Marlon Wilderink. Geweldig werk van Megla Mancha. Het werkstuk heet Silica en dat is uitgebracht op digitale files en op cassette, de aloude muziekcassette. Het is een heerlijk traag trekkende drone eigenlijk, die heel erg langzaam evolueert. Het zou zelfs, als je het een heel kort stukje neemt, zou het gewoon een intro van een Black Sabbath track kunnen zijn. Maar wie zijn Megla Mancha om er iets prachtigs van te maken? Mooi uitgerekt tot 42 minuten. Gaat dat beleven? U kunt het vinden op Bandcamp, die cassette en dus de digital file. Geweldig werk. Megla Mancha hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu verder gaan met een tribute aan David Lynch. En die David Lynch, die heeft zulke mooie films gemaakt dat een bijzonder aantal goede muzikanten daar een mooie tribute voor gemaakt hebben. Terecht ook. Now It's Dark heet hij. Daarvan hoort u nu uit Rusland het duo Dvori met Dark Eye. Dat is puur gemaakt met trompet. Inderdaad, u hoort het goed. Gitaar en elektronica. Normaal heb ik het niet zo op toeters, maar als het op deze manier wordt gebruikt, werkelijk echt kippenvel. Dit is Dvori van die David Lynch tribute.

Zo, de U. Kan het smeriger? Nou, het is natuurlijk, ja, dat is onmiskenbaar. Het geluid van Mick Harris, oftewel Scorn. Vroeger Napalm Death en al heel lang Scorn. Scorn heeft hij afgezworen. Hij doet het allemaal onder zijn eigen naam, Mick Harris. En hij heeft een hele serie Culford Dub Sessions opgenomen en uitgebracht. Hij is inmiddels al aan nummer 5, geloof ik. Dit is vanaf nummer 4 gedaan. De track Swell. Een en ander verscheen via het Lies label. Inderdaad, smerige, lekkere, vette, trage dub van Mick Harris. En we gaan nu eventjes de space in. Even voor iets heel anders. Een Pool woonachtig in Berlijn. En hult zich in mysterie, want niemand weet zijn naam. En zo hoort dat ook. En als je fotootjes zoekt, die zijn er wel. Maar hij bedekt continu zijn hoofd met van alles en nog wat. En hij, dat is MPU101. En zijn platen, die hebben ook alleen cijfers en letters. Dit is van MPU105. Een LP die al eventjes uit is, overigens. De track Sequoia 10. Een en ander verscheen via Alien Tape. Dit is MPU101.

En dat is fonkelnieuw werk van MPC. En dat gaat voorlopig nog even niet verschijnen. Namelijk pas op de 30ste september. En we hebben het over MPC's Dystopian Party Collection. En dat is een verzameling bij elkaar gespeeld. Door MPC, oftewel Nicolas van Meerhagen. Samen met Lamia Fox en Deutsch Nepal. Jazeker, Deutsch Nepal, oftewel Lina Baby Doll. MPC's Dystopian Party Collection. Die gaat eind van de volgende maand uitkomen. En u hoorde de track To The Earth hier bij X-Rated. Waar we zijn aanbeland bij een stuk schitterende ambient van Rick Sanders. Onze eigen Rick Sanders uit Nijmegen. Hij heeft een nieuw mini-album uitgebracht via Dronarium en Phonodroom. En dit label brengt de meest schitterende ambient uit. Getuige ook deze van Rick Sanders. The Arrow of Time. 4 schitterende tracks. Luister bijvoorbeeld naar The Sound of Ice Voids from Noctilucent Clouds. Nieuw werk van Rick Sanders.

0: Ja, die had u nog van mij te goed. Ik heb meerdere tracks gedraaid van het nieuwste Polygon Reflections album van Galia Bizengalieva. En deze, die had u nog te goed. Die, de Reflection van KMRU. Oftewel Jozef Kamaru. En zijn versie, die vindt u ook op dat album Polygon Reflections. Verschenen via One Little Independent. Prachtig werk van Galia Bizengalieva.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog X-ray tot middernacht. De honden. Nou, doe ermee wat u wil. Wij gaan terug naar 1980, maar toch ook weer het heden. We hebben het over de eerste roerselen van Clock DVA. Die zijn al bezig sinds eind jaren 70. En in 1980 kwam er een cassette uit, White Souls in Black Suits. En die cassette verscheen met medewerking van de diverse leden van Cabaret Voltaire op het label van Throbbing Gristle, Industrial Records. En aangezien de Industrial ook weer gereleerd is aan het tegenwoordige Mute Records, is Mute degene die het album weer opnieuw gaat uitbrengen. Hulde aan Mute, White Souls in Black Suits. Dit is de aloude Clock DVA uit 1980 dus, met Consent.

En zo gaat dat nog 8 minuten verder. Maar de track, ja, die duurt wel heel erg lang. Maar het is het overgrootste gedeelte is gedraaid. En ik heb het over de band Eldon. Eldon, oftewel Richard Pinaz met de zijnen. Het 7e album uit 1979. Overigens later in 2020 heruitgegeven via Bureau B. Het album Stand By. En dat verscheen in 1979 via Egg Records. Het ritme, dat kwam van de dubbelero van Maurice Ravel. Maar verder heeft het daar heel weinig mee van doen. Eldon hier bij X-Rated. En we blijven in Frankrijk nog even. En dat allemaal vanwege het feit dat er veel terecht heel veel te doen is de afgelopen week, afgelopen 2 weken, rondom de bizarre moord van Lisa. Een meisje dat van Amsterdam naar huis fietste na een avondje uit. En overal zijn de protesten gekomen. De nacht, wij eisen de nacht op. En de femicide tegen femicide optocht in Utrecht vandaag. En daarom om al deze initiatieven een beetje een hart onder de riem te steken. En ook vooral voor Lisa is hier een album van Gens Naï uit 1993. En die heet CO Lisa. Dus speciaal voor iedereen die ermee te maken heeft. Monster. Ja. Gens Naï voor Lisa.

Toulouse Low Trucks. En dat is Detlef Weinrich. Hij heeft zijn kiosk versions uitgebracht via Bureau B. En u hoorde zijn eigen remix, namelijk de track Sub Ghosts in de Toulouse Low Trucks Rework. Allemaal dus op kiosk versions. Toulouse Low Trucks hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu aandacht gaan besteden aan een album wat zomaar ineens in gezwinde vaart heel hoog bij mij in de eindlijst zal gaan eindigen. We hebben het over een zogenaamde elektronische supergroep. Vijf Italianen die de kop bij elkaar steken. En wat voor vijf Italianen? We hebben het over Giulio Aldinucci, Emanuele Errante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez van Clocdivier, en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. De track NGC531 duurt maar liefst 20 minuten en daar draaien we een minuut of 11 van. Het album, dat is Domus en verscheen via het label 13, sublabel van Silentes. Waarlijk schitterend werk hier van

Ja, ik vond het zelf een mooie overgang tussen de supergroep die ik net noemde en de twee leden daaruit, namelijk Fabio Orsi en Tez, maakten ook weer een nieuw album. De derde inderdaad in de reeks. En ze zijn aanbeland bij OTOT. En er komt vast nog een vierde album en dat gaat waarschijnlijk dan TOTO heten. Ja, Toto. Goed, Fabio Orsi en Tez. Het schitterende album OTOT verschenen ook via 13, een sublabel van Silentis. Dicciotto hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk via het Data Bloom label. California Storm, oftewel Klaas Elkström uit Zweden. Zijn nieuwste album op Data Bloom heet Ancient Buildings. Dit is Square Wave Knowledge.

0: En weer zo'n heerlijke Italiaan die al geruime tijd de meest fantastische dingen maakt. We hebben het over NIMH, N-I-M-H, Giuseppe Verticchio. Zijn nieuwste album behelst geen nieuwe opnames, maar opnames gemaakt in de jaren 90. Before and After Silence. En dat is natuurlijk met een dikke knipoog naar het album van Brian Eno, Before and After Silence. U hoorde het geweldige vijfde gedeelte uit dit heerlijke werkstuk van NIMH.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Daar zijn de honden en die honden die blaffen vast voor Achim Szczepanski. Ik had het al in het eerste uur over deze man die helaas deze week is overleden. Label-eigenaar van Force Inc., Music Works en Mille Plateau en Ritornel, maar ook lid van PD en P16D4. Daarom heb ik, als eerbetoon aan Achim, gemeend een track van PD op de draaitafel te leggen. Het eerste album In Weekloos. Achter de synthesizer zit Achim Szczepanski in de geweldige track Im Rausch der Geschwindigkeit. Rust in vrede, Achim Szczepanski.

het Russische duo Uhushuhu. En Uhushuhu maakte het album Zvirat via het Poolse Soharum in 2023. Opgenomen in Kazachstan. Het duo, de dame Lilia Akivenson en de heer Pavel Dombrovski vormen Uhushuhu. Uitgebracht op het Poolse Soharum, zoals gezegd. Prachtig, prachtig, prachtig trance-achtig werk van Uhushuhu. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we gaan eventjes terug naar 1984. En toch ook het heden. Tot onze grote vreugde wordt het album Nomad Souls van Hunting Lodge weer opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen in 1984 via SM Operations. En heruitgebracht op het Winter Hill Recordings label. Hunting Lodge, je hoort de titeltrack Nomad Souls.

stevig werk van Satori, oftewel Dave Kirby. Samen was hij vroeger samen met Justin Mitchell, de eigenaar van Cold Spring Records in Satori, maar doet het tegenwoordig alleen. Op het album The Woods hoorde u de track A Stopped Clock. En dat verscheen inderdaad ook via Cold Spring Records. En hier bij X-Rated op de concertzender. Andermaal een track van die uitstekende verzamelaar Cut Up Deconstructing William Burroughs. Deconstructing W.S. Burroughs. Verschenen via Unexplained Sounds Group. Vorige week draaiden we Eddie Newton. Maar er staat nog veel moois op als Siglum S, Dead Voices on Air, Rapoon Jarl en 400 Lonely Things. En die hoort u nu. U hoort de track The Stale Enya, Thief of Dreams, 400 Lonely Things. The Stale Enya.

Your ear free. Just feel the ear.

I'm not going to be able to do that.

0: eyebrows are down.
1: Yeah.
2: I like your tea. I like steak.

I owe you.

not,

0: upstairs and the other
1: team. Oh, well done.
2: I hope that.

Wein en zegen.

is een ritter.

vijf weken tussen jij en mijn hand was.

Ersetzt es sein.

0: Werkraum. En u vindt deze versie op de verzamelaar Steinklang Industries 2, 2005-2006. En samengesteld dus door Steinklang Industries uit Oostenrijk. Jawel, Werkraum La Fée Verte. Aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor hoorde u ook werk uit de Alpen, namelijk van Sturmpercht, het album Stürm ins Leben wild hinein. Dat hebben ze in eigen beheer op hun eigen Percht Records uitgebracht op, in 2004. U hoorde Sturmpercht met Das verlorene Königreich. En daarvoor hoorde u 400 Lonely Things van de Cut-Up verzamelaar voor W.S. Burroughs. En met Werkraum eindigt deze X-Rated, maar er is nog veel meer te beleven, namelijk een, nou, ik mag wel zeggen, behoorlijk abstracte X-Ray. Ik heb gemeend een hele X-ray te wijden aan het nieuwe werkstuk van Martijn Homan en Roel Meelkop. En dat zijn beide natuurlijk Hollanders. En Martijn Homan is al sinds geruime tijd verbonden aan het collectief De Fabriek uit Zwolle. U hoort Martijn Homan en Roel Meelkop, de vier tracks die staan op hun pas verschenen album. En dat is verschenen via het eigen Universaal Kunst. Zometeen dus Homan en Meelkop in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is altijd fijn. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door een X-Ray tot middernacht. En volgende week duiken we volledig in, volledig. Het eerste uur in ieder geval in het fantastische Le Guess Who Festival. Je hoort de eerste special volgende week dus over het Le Guess Who Festival. Want er zijn nog kaarten te krijgen voor diverse dagen. En bovendien, X-Rated bestaat volgende week 29 jaar. Jawel. En dat ook, dat gaan we natuurlijk een klein beetje vieren. Dank voor het luisteren voor nu. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

ben altijd een beetje verbaasd als een bepaalde act maar één single heeft gemaakt en daarna helemaal nooit meer. En dat is het geval met het duo Existence and Uniqueness of Solutions. Die maakte één single in 1995, Silence the Decent. Existence and Uniqueness of Solutions. En dat is de start van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Zometeen hoort u alles over de kaartjes die u kunt winnen voor het Heretica 2 Festival, wat gehouden gaat worden in OT301 in Amsterdam. Dat betekent dat X-Rated vanavond heel vroeg de duisternis induikt. Maar zover is het nu nog niet. Eerst is het de beurt aan Petru KSS. De Colibri Live LP, die is uitgebracht via Colibri Space Shuttle. U kunt nu luisteren naar Caterion Rework. Heerlijke techno van Petru KSS. Dit is Petru KSS. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Ja, zonder Kraftwerk had dit natuurlijk helemaal niet bestaan. Maar het is toch werkelijk fantastisch wat mensen als Gerald Donald doet als Der Cyclus, als Doppler Effect en meer van dat soort heerlijke electro. De nieuwe single van Der Cyclus heet Truth Matrix en dat is uitgebracht via het Rotterdamse Clone Records. Ja, nou, die grosseert sowieso in prachtige techno en electro. Dat Clone uit Rotterdam. Der Cyclus hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik al zei, we duiken vroeg de duisternis in. En dat gaat nu gebeuren met een special rond Heretica 2. En dat is een festival wat gehouden gaat worden op donderdag 26 maart aanstaande in de OT 301. En de OT 301, voor degenen die het niet kennen, is gewoon op de Overtoom, nummertje 301 in Amsterdam. De tweede aflevering van Heretica zal het levenslicht doen zien. De eerste, dat was met Matter Suspiria Vision onder andere. En de tweede, die is aanstaande. En daar zal worden opgetreden door Teatro Satanico, door Grimoire de Occult, door Mirko Magnani, Undogmatisch, door Y/Y, door Atreid en de DJ, dat is Mark O'Shea. En hem kennen we natuurlijk als bezielend leider van het Winter Light label. Een en al duisternis alom dus op dat festival. De ondertitel van Heretica 2 is ook An Evening of Dark Ambient Industrial and Atmospheric Music. Zoals gezegd dus donderdag 26 maart aanstaande. Aanvang is om 8 uur 's avonds. Dat gaat een heel mooi festival worden en dat getuigen ook de tracks die ik zal laten horen van de acts die zullen spelen op dat festival. Eigenlijk is de hoofdact Teatro Satanico, dus daar beginnen we zo mee. Maar niet voordat ik vertel dat u kunt mailen. bob.ruusje@concertzender.nl bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op één van de twee kaarten die we vanavond weggeven. Dus twee kaartjes, dus twee winnaars. Dat is de score voor vanavond. Straks om 10:30 zal ik de winnaars bekendmaken. De mailbox gaat open en u kunt mailen dus bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Heretica 2. Heretica 2. En zoals gezegd, we beginnen met Teatro Satanico. De duisternis gaat vallen met het album Enochian Music for Beginners. Dit is Enochian 1. Teatro Satanico. De mailbox, die staat open.

Uit Italië komt Nightmare Lodge. Het staat op de verzamelaar Carne del Disastro. En dat verscheen via Minus Habens in 1989. We hoorden Denti della Rotazione hier bij X-Rated op de Concertzender. Nightmare Lodge. En het is net over 10:30, dus ik ben op tijd voor het vermelden wie de kaartjes hebben gewonnen voor Heretica 2 in OT 301 op 26 maart aanstaande. Wel nu, ik heb één mailer. En dat betekent dat plus één op de gastenlijst komt. En dat is Fedde Monsma. Fedde Monsma, je komt plus één op de gastenlijst. Hoe een en ander in zijn werk gaat, dat hoor je zeer binnenkort. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Simona Della Morte. Dank voor deze actie. En OT 301, de concertzender, X-Rated, et cetera. En voor diegenen die niet gemaild hebben. U gaat in ieder geval een hele mooie avond missen. Dus koop gewoon een kaartje. U luistert naar X-Rated met nu nieuw werk van Jarl. En Jarl was vroeger van Irm. Tegenwoordig doet hij het allemaal solo. Al een heleboel albums uitgebracht. En hij heeft een van zijn beste nu uitgebracht op Zoharum Records uit Polen. Het album Nerve Cell Threads Electronics. En het doet denken aan sommige stukken. Doet denken aan de elektronica van pioniers uit de jaren 70 met modulaire synthesizers. Jarl, dit is Electrical Impulse 1 uit 4 van het album Nerve Cell Threads Electronics. Jarl.

0: En dat verscheen in 1994 op de single Sundogs. Rose Clouds of Holocaust, Death in June. En behalve Douglas P. hoorden we Simon Norris en Rose McDowell in deze track van Death in June. En hiervoor fonkel, maar dan ook heel erg fonkelnieuw werk. Namelijk pas te verschijnen op 24 april het nieuwe album van Traum. Dat gaat verschijnen via Cyclic Law Records. Emphasis gaat het album heten met een hoofdletter Y aan het eind. Cyclic Law is het label. Schwarz-Grün was de track. Traum. En daarvoor dat schitterende nieuwe album van Jarl, Nerve Cell Threads Electronics. En dit is helaas het einde van deze X-Rated. Maar er is nog een X-Ray zometeen. En in 2017 heb ik ooit een selectie opgenomen van The Ambient Cookbook. Een verzamelaar op Fox Records van Pete Namelijk. En daar heb ik een tweede selectie van opgenomen. Want er staat zo verschrikkelijk veel moois op. En dat is tenslotte alweer zo lang geleden dat het wel weer kan. Second selection from the Ambient Cookbook. En u hoort achter elkaar werk van Amir Abadi, Ramin Nagayan, Pete Namelijk, Pete, oftewel Peter Koelman, Tetsu Inoue, Uwe Schmid, Chris Melosh, Daniel Pemberton en David Mufeng. Een en ander verscheen in 1995. Dus wederom een selectie uit The Ambient Cookbook. Zometeen in X-Ray hier bij de Concertzender. IJs en wederdiener is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan duiken wij in de wondere wereld van het Rewire Festival. Rewire in Den Haag, dat is ook weer aanstonds. En volgende week hoort u een fraaie selectie uit wat Rewire ons te bieden heeft. En natuurlijk nog veel meer in een nieuwe X-Rated volgende week vanaf 9 uur 's avonds op de zondagavond. Voor nu, blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Dank voor het luisteren. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Langzaam werd het wereldnieuws dat deze week bekend is geworden dat J. Soul Kane is overleden. En het is nogal op een eigenaardige manier gebeurd. Een aantal vrienden van hem die heel veel online contact hadden, zoals Facebook en andere online social media, hadden in de gaten dat hij al enkele weken helemaal niet meer actief was. Terwijl hij ontzettend actief was op sociale media. J. Soul Kane, oftewel Depp Charge. Uiteindelijk is het bekend geworden en zo is het in de dancewereld langzaam op een gegeven moment op gang gekomen dat daadwerkelijk J. Soul Kane is overleden op 55-jarige leeftijd. Maar een officiële, echt een officiële bevestiging is er nog steeds niet geweest. Dat is nog steeds heel vreemd. Maar we mogen toch echt wel aannemen dat hij is overleden. En dat is heel triest. Alhoewel hij niet meer heel actief was. Alhoewel er gezegd werd dat hij toch wel weer aan iets nieuws aan het werken was. In ieder geval, J. Soul Kane is niet meer. En hij maakte als Depp Charge hele mooie dingen. Hij wordt wel eens de vader van de trip-hop genoemd. En ook wel als The Octagon Man, waarin hij veel meer de electro-kant op ging. We hoorden de single Depp Charge en dan de Han Do-jin version. Depp Charge, bekend om al zijn samples uit de martial arts en western films. Rust in vrede, J. Soul Kane. U bent verbonden met de concertzender. En we hebben X-rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Het duistere uur van 12 uur hier bij de concertzender. Waar we nu een nieuw werk gaan draaien en dat gaat er behoorlijk stevig aan toe. Met muziek van Non-Reversible. Dit is Habitable Surface en dan in de Tom Harris Tribal Remix. Het komt te staan op Habitable Surface Remixes. En dat gaat verschijnen via Arkham Audio op 6 december. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Toma, Toma, misschien wordt u er ook helemaal gek van. Ik ken iemand die er helemaal gek van is geworden vanmiddag toen zij deze track hoorde. Misschien u ook wel, ik weet het niet. Ik vond hem lekker. Toma, Toma, u hoorde Cora Novoa. Haar nieuwste album die gaat verschijnen op 5 december. Het is zo'n mooie dag. Mental Diary Act 3. This is not about you and me. This is about us, LP. Zo gaat hij heten, via het label Seeking the Velvet. Cora Novoa. En we zijn weer aanbeland bij het werk van Kevin Richard Martin. Ik kan het niet laten. The Bug. Hij heeft 5 Machines singles verzameld op 1 dubbelaar. En nu van Machines 5, verschenen overigens van via Relapse Records, is dit The Bug met Fucka, Tongue as a Weapon.

Ja, ik vind het een hele fijne track. En het is sowieso een heel fijn album. En ook heel wisselvallig. Lara Sarkissian. En Lara Sarkissian, of Sarkissian mag ik eigenlijk zeggen, want ze komt uit San Francisco. En zij maakt een nieuw album, Remnants. En Remnants gaat verschijnen op het label Between Earth and Sky. U hoorde, The Crane Has Lost Its Way Across the Heaven. X-Rated op de Concertzender, waar we nu zijn aanbeland bij nieuw werk van Canopy of Stars. En Canopy of Stars is het al heel lang het project van Christian Wielden. En er is een album Waves Remixed uitgekomen op Rednetic Recordings. En daarvan hoort u nu Rain and the Waves. Nou, regen genoeg, daar hebben we duidelijk morgen ook weer last van. Maar nu gewoon lekker niet, want we zitten lekker binnen en luisteren naar X-Rated. Hier is Rain and the Waves in de Canopy of Stars Remix.

van het nieuwste. Even overnieuw. Van het nieuwste album van Fabio Orsi en Tez. Hoorde u Dicia Set. En dat is het derde album wat verschenen is in de reeks T.O. of O.T. of T.O.O.T. of T.O.O.T. De volgende moet T.O.T.O. worden natuurlijk. Dus ik hoop dat er nog een vierde deel komt. Dit was het derde deel. O.T.O.T. En dat verscheen via 13. Silentes Records uit Italië. Fabio Orsi en Tez. Nu we het toch nog over Italië hebben, kunnen we Alessandro Cortini er ook nog wel in gooien. Het nieuwste album Nati Infinity. Wat een album zeg. Een trip van ongeveer 40 minuten. Wat ten gehoor is gebracht in een museum in Lissabon. In eerste instantie en nu gelukkig heruit is gegeven op album. Nati Infinity verschenen via Mute Records. Dit is het derde gedeelte. Alessandro Cortini.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot aan middernacht. Met daarin aandacht voor Borda. Maar daarover later meer. Eerst terug naar 1980. En hoe iemand het nou voor elkaar krijgt om een hele leuke 7-inch te maken. En daarna volledig in de vergetelheid te raken. Dat is me altijd een raadsel. Niet verder gekomen dan één single en een split single. Die hij een paar jaar later nog heeft uitgebracht. Of althans, was een track, een oude track die hij nog heeft weten te vinden voor die split single. Wij draaien het origineel uit 1980. En dat is de enige echte single die hij heeft uitgebracht. En hij, dat is Christophe Glowalla. En Christophe Glowalla maakte het heerlijke werk Eerde 80, dus in 1980. En dat ligt nu hier bij X-Rated op de draaitafel. Christophe Glowalla.

Davide Del Col, dat is degene die achter dit project Anticatechon zit. U hoorde een track van het album Privilegium Martiri. En dat verscheen in 2011 op Silentes Minimal Editions. En u hoorde Natura Suscitata. Anticatechon hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij een nieuw album van onze grote vrienden van Current 93. Sketches of My Nightmares and Dreams Occurring. En dit album beluisterend denk ik toch echt dat David Tibet, die volgens mij dit hele album solo heeft opgenomen, toch heel wat heeft geslikt. Of in ieder geval allerlei geestverruimende middelen tot zich heeft genomen voordat hij zijn bedje inkroop. Want die Sketches of My Nightmares and Dreams Occurring, nou, die kunnen er wat van. Getuigen ook deze track die u hoort van dit nieuwe album van Current 93.

0: En deze spiritual front track vindt u op de verzamelaar Octagon. En die verscheen in 2000. En dat is een verzamelaar waar onder andere ook leuke acts op staan. Als Curlian Camera, Runes Order, Nightmare Lodge, Invincible Empire, Camerata, Medio Lanense, Ein Sof en nog veel meer moois. En hiervoor kon u luisteren naar de geestverruimende de sketches van David Tibet, van zijn nachtmerries. Sketches of my nightmares and dreams occurring. De nieuwste van Current 93. En zometeen is er nog een uur heel veel moois. En dat wordt een diepe, een zware. Het werk van Borda. Een soort dark ambient, maar ook met wat experimenten. En wat avant-garde-achtige klanken op het eind. Borda, en dat is het project van Theo Ravelli. Borda hoort u met drie tracks van het album Atrabil. En dat verscheen in 2022. En u hoort daarna twee tracks van het nieuwste album Methaxis. En dat verscheen in 2023. Zometeen dus Borda in X-ray. Helaas het einde van deze X-Rated, maar volgende week is er gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewend bent. Tussen 9 en 11 en daarna gevolgd door X-Ray, net als vanavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Hij staat volledig op de site van de concertzender en die kunt u direct na 11 helemaal weer opnieuw beluisteren. En dat kunt u ook later in de week doen. Bovendien heb ik het themakanaal van X-Rated. Dat vindt u onder themakanalen op de site. Daar ziet u X-Rated staan. En die heb ik volledig bijgewerkt van de week met allerlei nieuwe uitzendingen. Tot en met de uitzending van vorige week. Dus huppakee, de carousel in en daar gaan ze allemaal. Dus zet ook dat themakanaal eens aan. Dan hoort u gewoon lekker 24 uur per dag X-rated achter elkaar. En dwars door elkaar heen van alle voorgaande jaren. Nogmaals dank voor het luisteren. En dank voor alle reacties ook die ik mocht ontvangen. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

de warmste en zonnigste februari, 24 februari sinds 1901. Dat verdient een feestelijk electro-techno-houseplaatje aan het begin. Plaatje, zeg maar gerust een heus dubbel album van Steerac. En Steerac, de STE staat voor Steve en de RAC staat voor Rachmat. Onze eigenste Steve Rachmat als Stera. En zijn LP Steerac en zijn LP heet Terra. En u hoorde daarvan Ignis. Heerlijk aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar dat tweede nummer, dat hoort er niet meer bij. Sorry. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. Tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Sun. In de volksmond Sun-O. Ik zeg het ook vaak. Het is fout. Maar dan weten we het allemaal over wie we het hebben. Sun-O met in het voorprogramma Pius Mary. 4 maart aanstaande in Paradiso Amsterdam. En u kunt kaarten winnen. Daarover straks meer. Eerst nog even dat lentezonnetje van Lorenzo Montagna. Zijn nieuwste album heet Isolé. Dit is Nox. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede...

0: RX101. En dat is het project van Erik Jong. En die is al heel erg lang bezig, van 1997 af al. Dit zijn allemaal oude opnames gemaakt tussen 1997 en 1999. En dat kan deze label Suction. Heeft het goed gevonden om al die tracks te gaan compileren en het ook uit te brengen. En dat gaat 22 maart aanstaande gebeuren. Het album heet Dopamine. En RX101 is daar op dat album vertegenwoordigd met maar liefst 13 tracks. U hoorde de track Tracker. Zo. We zijn er nog niet aan toegekomen om het 30-jarig bestaan van Station 17 te gaan vieren. En nou, dat hebben ze in ieder geval zelf wel gedaan middels het compilatiealbum Werkschouw. Dat klinkt een beetje als werkschuw, maar werkschuw zijn de heren van Station 17 allerminst, want die brengen regelmatig wat uit, gelukkig. Nee, Werkschouw is meer niets anders dan een woord om het eventjes duidelijk te maken wat het overzicht is van hun werk. Een blik op hun werk. En dat is inderdaad het album Werkschouw geworden. Een oudere track dus van Station 17 nu. Dit is Veger.
1: Yes, get through. Ja, hoor. Get through.

0: Van mir das Meer.
1: Wow. Da.

Cool. La la la. Boy, build the book.

Nog even wachten tot vrijdag aanstaande 1 maart. Dan is die uit, de nieuwste cassette-album van Glice. Het Nederlandse noise duo bestaande uit Ruben Braken en Melle Kromhout. Geweldig werk weer. Fleisch 3 staat op uitkomen. En Fleisch is een serie waarin ze een aantal concerten hebben opgenomen en die compleet geherarrangeerd en geëdit hebben tot nieuwe

composities feitelijk. En daarvan hoorde u net een gedeelte. Geweldig werk dus van Gleis. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Gleis brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen als Oscar Polak. En dat heet Dear Body. 2 cassettes tegelijk dus. Gleis Fleisch 3 en Gleis met Koen Oscar Polak. Dear Body. En luister naar X-Rated op de concertzender, waar we 7, nou bijna 8 minuten te laat. Helaas, maar goed, zo gaat dat. De prijswinnaars bekendmaken voor Sun O en Pius Mary 4 maart in Paradiso Amsterdam. En ik heb dat in mijn lange bestaan nog niet meegemaakt. Maar ik heb 2 mensen met dezelfde voornaam. Alleen in plaats van een A een O. Dat is leuk. Ik heb hier Bouke en Bouke. Respectievelijk de 5e en de 10e mailer. Geweldig. Hartstikke leuk dit. Bouke van der Wal, en die kennen we, dat is natuurlijk samen met Martijn Piek. De Laura Collective, en ooit een vroege zitting hebbende in X-Rated, samen met Arjen Grolleman. En Bouke Plokker, en dat is Bouke met een O. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Paradiso, namens Stephen O'Malley en de rest van Sun O, namens Pius Mary, etc. Etcetera, etcetera. Jullie staan plus 1 op de gastlijst. Ik neem aan dat dat zo het geval is. Maar er volgt nog een mailtje. Hoe of wat Bouke. En Bouke, gefeliciteerd. Nou, het heeft even geduurd. Maar dan is er eindelijk nieuw werk. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Tenminste, ik wel. Van Test Department. Jawel, Test Department heeft eindelijk een nieuw album uit. En die heet Disturbance. Het soloproject van Paul Jamrosi onder de naam C.3.3. Dat haalde mijn eindlijst. Ik weet niet of dat met dit album gaat lukken, maar er staan in ieder geval wel ongelooflijk indrukwekkende tracks op deze nieuwe Test Department. Ook die is nog niet uit. Ook daarvan zult u moeten wachten tot aanstaande vrijdag 1 maart. Dan gaat die uitkomen. Van dat nieuwste album Disturbance hoort u nu Two Flames Burn. Dit is Test Department.

0: Gerard Koorts maakte furoren in Earth and Fire samen met zijn broer. Natuurlijk Chris Koorts. Zij maakte de muziek. Journey Kaagman, die deed de vocalen nog altijd. Vind ik althans een van de beste zangeressen van Nederland. Gerard, die woonde al geruime tijd in Perpignan in Frankrijk. En is daar overleden op 71-jarige leeftijd aan de longziekte. Dat is naar, want Gerard die heeft eigenlijk als eerste Nederlandse band, als eerste Nederlandse persoon moet ik zeggen, in de band Earth and Fire de Mellotron naar Nederland gehaald en in de popmuziek heeft geïntroduceerd. Iets wat eerder in Engeland al werd gedaan door de Moody Blues. Gerard Koorts deed dat met de Mellotron hier in Nederland met Earth and Fire. U hoorde drie gedeeltes uit Song of the Marching Children. Allereerst Theme of the Marching Children. Daarna Opening of the Seal. Gevolgd door Childhood. Een en ander stamt uit 1971. Rust in vrede, Gerard. Daarvoor hoorde u het werk. Overigens veel te kort, maar ik ben een beetje uitgelopen. Dat gaan we volgende week heel goed, helemaal goed maken. Met het nieuwste album van Niem. Weliswaar niet echt fonkelnieuw, want het is een verzameling tracks. Gecomponeerd door het fantastische label Winter Light. Onder de titel Beyond the Crying Era. En u hoorde een gedeelte althans van de track This Crying Era van Niem. Dus volgende week in de herkansing, want dit was natuurlijk veel te kort. X-Rated is eigenlijk altijd veel te kort. Ik zou ook nog wel uren door kunnen gaan. Maar ja, er is gelukkig meer. Er is een derde uur X-Ray. Dit. En dat heet X-Ray. Ja. Zometeen, na elven, direct, hoort u allereerst een opname gemaakt door Pitch Phase. Dat is Robert Smit uit Amsterdam. And End of Days heet het nieuwste werkstuk in vier delen van Pitch Phase. Wij draaien deel 2. En dat wordt gevolgd door uit Rusland afkomstige Creation 6 en Hoe. En dat is uitgebracht in 2016 op Musica Von. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze episode. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe. Geniet van de vroege lente. Wat is het toch mooi, heerlijk. Ik ben er volgende week weer. Voor nu, heb een fijne week. Blijf bij de Concertzender. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

En eindigend met zo'n heerlijke Space Flipperkast. Geweldig Orbital met Lush 3-3. Als in de derde remix die er van Lush gemaakt is. Een geweldige track van Orbital die ze uitbracht in 1993. Dit was de Underworld remix. Jawel, twee grootheden die zich vergrijpen aan één track. 1993 op Internal. Dat was Orbital aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond is dit X-Rated. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst nieuw werk, want 13 oktober verschijnt hij vast pas. Verdinger met de track Heartbreak. Het staat op de 12-inch Second Nature. Nog even wachten dus tot 13 oktober. Maar nu in vast bij X-Rated. Dit is Verdinger. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goede avond.

Een soort Wolfgang Voigt, oftewel Gas op Speed. Kwelza, een uitstekende track van het afgelopen vrijdag verschenen album Les Somnolentes. U hoorde We Will Go Further Than 10,000 Stars. En let wel, als u een fysieke versie koopt, dan staat deze track er niet op. Dit is de zogenaamde digitale bonus die u krijgt als u het digitale album koopt. Kwelza hierbij. X-rated op de concertzender. En waar we ook verheugd zijn over sommige reissues. Zo is er een reissue, een heruitgave van de 12-inch tussen Indo Tribe en The Future Sound of London. Die verscheen origineel in 1991 met op de A-kant In Further Than 10,000 Stars. En let wel, als u een fysieke versie koopt, dan staat deze track er niet op. Dit is de zogenaamde digitale bonus die u krijgt als u het digitale album koopt. Kwelza hierbij, X-rated op de concertzender. En waar we ook verheugd zijn over sommige reissues. Zo is er een reissue, een heruitgave van de 12-inch

Albert Borkent, dat is Lingua Lustra al geruime tijd en maakt nog steeds uitstekende muziek. Getuige ook het album Holo, en wat dit jaar verscheen op Carpe Sonum. Lingua Lustra hoorde u met Herb Flow. En we gaan het nu even wat rustiger aan doen met de nieuwste van Black to Come. Die komt voorlopig nog niet uit, pas op 20 oktober. En het werk is, tenminste de ene track die is vrijgegeven, die is bijzonder ambient-achtig voor zijn doen. Maar dan mooi voornamelijk in plaats van stekelig en ontregelend. Black to Come. Het nieuwe album gaat At Zenith Parallel Heavens heten. En daarvan hoort u nu Sleep Thy Plumage in His Sweetness. Hier is Black to Come.

Nou, deze track mag met recht, wat mij betreft, geniaal genoemd worden. We hebben het over Dead Beat. Dead Beat met Things Fall Apart Depression. En dat staat op een album wat getiteld is Kubler Ross Soliloquies. En dat is verschenen via BLKRTZ Records. En dat ding moet nog verschijnen, sorry. 22 september aanstaande komt de nieuwe Dead Beat. En aangezien ik een ietsje tijd over heb, heb ik nog een klein stukje van deze geweldige track van Dead Beat. Things Fall Apart. Dead Beat is trouwens het project van Scott Monteith.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. De honden, doe ermee wat u wil. Wij gaan over tot de muziek. En we gaan terug naar 1979. En dat vanwege het uitgeven van het nieuwste album van The Chemical Brothers. The Chemical Brothers hebben een nieuw album. En daar staat één, wat mij betreft, opmerkelijke track op. Die ook eerder al op single is uitgebracht. En die we in februari ook al een X-rated hebben gedraaid. Namelijk de track No Reason. Gemaakt wordt, daar wordt gebruik gemaakt van een sample van Adrian Borland's stem, de wijle zanger van The Sound. Zijn side project heette Second Layer en die bracht in 1979 een singeltje uit, The Flesh as Property EP. Wel nu, de single op No Reason van de Chemical Brothers, daar wordt gebruik gemaakt van een stuk tekst van de track Chords of Wars. Daarom de hoogste tijd om het origineel op de draaitafel te leggen. Hier is Second Layer.

Een fantastisch spookhuis van triest. Een en al horror. En dat komt rechtstreeks uit Oostenrijk. Triest met Hien Fort. Het album wat in 2007 op mij een ongelofelijke indruk maakte. En het was dan ook de nummer 1 in de eindlijst dat jaar. U hoorde het bloedstollende Licht aus van Triest. Rechtstreeks uit de wereld van de black metal. En hij heeft bijvoorbeeld ook banden met de black metal band Passage Diver. Triest met Hien Fort. Dat hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu op de draaitafel een verzamelaar Mondo Industrial. A selection of rare tape music from the 80s and 90s. Mijn lief Anita, die was gisteren met een goede vriendin in Tilburg. Of eergisteren moet ik eigenlijk zeggen. En die was daar op bezoek, de beste platenzaak van Tilburg. Ze heeft daar natuurlijk een hele goede antenne voor. En de mensen van de platenzaak hebben ook een goede antenne voor het vinden van goede platen. En zo heeft zij een cadeautje voor mij gekocht. Heerlijk, deze verzamelaar. En daar staat een fantastische track op van Bernard C. Les Chants Révolutionnaires. Deel 3. Dit is van die verzamelaar Mondo Industrial, Bernard C.

Geisterstunde. Je zou er toch eng voor worden. Heerlijk zeg. Nieuw werk, fonkelnieuw werk van Station 17. Het album Ausblick. En het bijzondere aan Station 17 is dat het een collectief is waar een groot gedeelte, of in ieder geval een gedeelte van de muzikanten, een geestelijke achterstand hebben, geestelijke handicap. En het is ongelooflijk hoe dit collectief samenwerkt. En ook nog eens een keer met allerlei coryfeeën. Zoals deze track, samengemaakt met Puro Lator, oftewel Koert Daalke. En andere coryfeeën die meedoen op dit album zijn bijvoorbeeld Günther Schiekert, Schneider TM, Faust, Datashock, Harald Grooskopf, Andreas Dorau, Andreas Spechtel en Ulrich Schnaus. Station 17, u hoorde Geisterstunde Baby van dat nieuwste album Ausblick. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar het nu tijd is voor Sonic Acts. Dat gaat gehouden worden in Amsterdam op 21, 22, 23 en 24 februari. Die data viert Sonic Acts Festival haar 25-jarig bestaan met een feestelijke jubileumeditie. Met het thema Hereafter reflecteert de aan Paradiso geleerde stichting op de culturele en artistieke veranderingen in onze verhouding tot technologie in de afgelopen 25 jaar en richt zich op de urgente onderwerpen van onze tijd. In Paradiso vindt naast de opening met het legendarische Acousmonium speakerconcert en de Radical Club Culture van Progress Bar ook een opwindende line-up plaats met audiovisuele performances, installaties en vooruitstrevende muziek. Het hele festivalprogramma die kunt u vinden op de website van Sonic Acts. En dat is sonicacts.com. U vindt het adres ook een doorverwijzing daar naartoe via onze eigen concertzender site in het Sonic Acts stuk. Een en ander gaat gehouden worden in Paradiso, in het Stedelijk Museum, in Muziekgebouw aan het IJ, de Brakke Grond, Arti et Amicite en de Oude Kerk. Wij houden het vanavond op de openingsavond, donderdag 21 februari aanstaande, met onder andere optredens van BJ Nielsen, Keith Fullerton Whitman en Thomas Anker-Smit. Ik ga niet het hele oeuvre voorlezen, dan zijn we om 10 uur nog niet klaar wat het Sonic Acts van Festival allemaal te bieden heeft. Maar we doen wel mee aan een mooie actie om 2 kaarten weg te geven voor de openingsavond. Dus aanstaande donderdagavond 21 februari in Paradiso in Amsterdam. Daar kunt u dus 2 kaarten voor winnen. Oftewel, er zijn 2 kaarten te winnen. De mailbox gaat nu open, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op 1 van de 2 kaarten. Nu snel over naar de muziek. Ik had het net al over Thomas Anker-Smit en zijn hommage aan Dick Rijmakers. En er gaat ook aan die avond een hommage aan Dick Rijmakers gehouden worden. De mailbox is open. Hier is Thomas Anker-Smit.

En zo dronen we lekker voor. Je hoorde Keith Fullerton Whitman. En het track van het album Playthroughs, dat kwam in 2002 uit op Cranky. En dat is een album wat door Pitchfork destijds 10 van 10 heeft gekregen. En dan hebben we het over sterren. 10 out of 10 voor Keith Fullerton Whitman. Hij zal ook optreden op het Sonic Acts openingsavond in Paradiso Amsterdam, waar u kaarten voor kunt winnen. bob.ruusje@concertzender.nl. Daarvoor dus Thomas Anker-Smit. Hij zal niet een hommage aan Dick Rijmakers doen, maar een geheel nieuw stuk. En dat is te horen in Paradiso Amsterdam. En wie ook een compositie in opdracht heeft gemaakt is BJ Nielsen. Een goede gast binnen Sonic Acts, Benny Nielsen. Het nieuwste album van hen heet Focus Intensity Power. En daarvan hoort er nu The Limits of Function. Dit is BJ Nielsen, die ook acte de présence zal geven tijdens de Sonic Acts openingsavond.

Heerlijk, hè? BJ Nielsen, en dit gaat nog wel een tijdje zo door ook. The Limits of Function van zijn nieuwste Focus Intensity Power. En dat verscheen via Moving Furniture Records. De laatste in de reeks die we laten horen rondom Sonic Acts. Aanstaande donderdag 21 februari, waarvoor je dus kaarten kunt winnen, is een duo wat cello gaat spelen. Anthea Caddy en Judith Heyman. U hoort nu een gedeelte uit Cello 2. En ook zij zullen optreden op Sonic Acts, dus de openingsavond.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. De mailbox is gesloten, maar u wil met z'n allen wel heel graag, want daar is wel heel goed op gereageerd. Ik ga tellen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken en rond 10:30 bekendmaken wie de gelukkige winnaar is voor Sonic Acts. De openingsavond. Nu eerst terug naar 1977. Ultra Fox. Ik kom regelmatig terug op dit album. Zet het nog regelmatig op. Ik denk ook dat het het beste Ultra Fox album is. Het tweede album van de band. Uiteraard nog met John Fox. Want Meteor... Nee, laat maar. De echte is natuurlijk John Fox. De echte Ultra Fox. En het album HHH. Dit is het schitterende Distant Smile. Hier bij X-Rated.

heerlijk zeg, maar oh, wat ongelooflijk desolaat is dit. Volkomen desolaat en depressief het geluid van Church of Howling Dog. Die vrolijke Russen toch, het komt inderdaad uit Sint-Petersburg, Church of Howling Dog. En je hoorde Elysium van het album Umbra hier bij X-Rated op de Concertcenter. En het hele album ademt deze sfeer uit en zeer de moeite waard derhalve. Deze week, of ja, liever gezegd gisteren, is bekend geworden dat Bruno Ganz is overleden. Hij werd 77 jaar. Bruno Ganz is natuurlijk een buitengewoon begenadigd acteur en heeft een werkelijk fabuleuze lijst aan films achter zich gelaten. Ik noem er een paar. Mester im Kopf, Nosferatu, Phantom der Nacht, Der Himmel über Berlin, Brandnacht, Der Untergang, Kraftidioten en onlangs nog The House That Jack Built met een werkelijk fabuleuze rol van Bruno Ganz. En ook diverse films, en zeker degene die ik noemde, hebben ook prachtige soundtracks achter zich gelaten. En ja, dat moet natuurlijk wel even beloond worden met een track van een soundtrack uit een film van Bruno Ganz. Ter ere van Bruno Ganz, rust in vrede, begenadigd acteur die je was. Ik heb lang getwijfeld, het kan Popol Vuh zijn met Nosferatu, Phantom der Nacht. Die had ik er als eerste uitgetrokken. En als tweede Irmin Schmid met de filmmuziek Messer im Kopf. Die is het geworden, de titelmuziek Messer im Kopf van Irmin Schmid. Natuurlijk de toetsenist van de Duitse krautformatie Kan. Ter nagedachtenis van Bruno Ganz is hier Irmin Schmid met het geweldige titelstuk van Messer im Kopf.

0: modestement, mais son rêve. Hospitalier et infirmière recherche toutes les occasions de porter secours à ceux qui souffrent, à l'enfance malheureuse et à tous nos frères en péril. Et cela, sans jamais demander aux personnes secourues si elles sont de droite ou de gauche, pitoyables expressions d'un reste de barbarie. Pareil aux chevaliers, aux hospitaliers de combat, nous sommes les continuateurs modernes. Partout où règne la souffrance, les croix de sang montrent chaque jour davantage que l'amour, préférablement à la haine, peut servir la cause de tous les hommes et aussi comme vestige de notre France éternelle.
1: Ja, het is weer oorlog in Frankrijk en dat kunnen we ook horen op het werk zoals dat in 2007 verscheen van Les Joyaux de la Princesse van het album Au Volontaire Croix de Sang. En u hoorde daarvan Front, Franc et Flambeau, Les Joyaux de la Princesse, hier bij X-Rated op de concertzender. Waar het precies 10:30 is, en dat is een mooie tijd om inderdaad de winnaars voor de Sonic Acts openingsavond bekend te maken. Aanstaande donderdag dus, 21 februari in Paradiso Amsterdam. Dat zijn achtereenvolgens Bart Spaan en Nicole van der Veen. Bart Spaan en Nicole van der Veen. Gefeliciteerd namens Sonic Acts. Natuurlijk namens X-Rated en de concertzender. En ik zie u dan zeker aanstaande donderdagavond in Paradiso Amsterdam voor deze openingsavond van Sonic Acts. En voor degene die hen naast het spreekwoordelijke potje hebben gepiekst, het loont sowieso de moeite om een kaart te kopen voor dit festival. Goed, dat is aanstaande week. Nu eerst terug naar Black to Come. Een van die albums, het eerste album wat zich eigenlijk aandiende als album van het jaar. Het album van Black to Come, Seven Horses for Seven Kings. We houden het nog even lekker ongezellig met Black to Come en A Miracle, No Mother Child at Your Breast.

Così Fanny Tutti. Zij echt verraste echt vriend en vijand met het nieuwste album Tutti. U hoorde Hilai van dat album Tutti, wat verscheen via hun eigen Conspiracy International. Ook weer zo'n kanshebber om in de eindlijst te komen. Geweldig werk van Così Fanny Tutti. Natuurlijk van Throbbing Gristle vroeger. En natuurlijk ook Chris and Così en Carter Tutti. En Carter Tutti Void, et cetera, et cetera, et cetera. En dit is Phalanx. En Phalanx is het duistere ambient, dark ambient project van Arne Weinberg. Hij doet het ook in de techno, maar zijn liefhebberij is de dark ambient. En dat is ook duidelijk te horen op zijn nieuwste album Tidelands. En dat verscheen via Reverse Alignment. Dit is Phalanx met Never Ending Waves and Currents.

0: En Minox bracht ons het album Lazar. En dat was alweer in 1986. Jaren later brachten ze nog een tweede album uit, wat er eigenlijk, nou, niet echt toe deed. Dit album was echter van een grote, grote, grote klasse. Lazare dus, uit 1986. Een en ander werd geproduceerd door Stephen Brown van Tuxedo Moon. En die hoorde u ook op de klarinet in dit geweldige Hybrid of a Tight Love van Minox. En dan brengt ons helaas aan het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is meer. Er is een derde uur. En die wordt volledig gevuld door Yodok 3. Yodok 3 is een trio. En dat trio brengt ons het werkstuk This Earth We Walk Upon. Het zijn live-opnames die zijn gemaakt in Dokhuset in Trondheim, Noorwegen. 17 oktober jongstleden. Niet jongstleden, 17 oktober 2016. En Yodok 3, dat is het trio. Thomas Jermoer op drums, Christopher Loh op tuba en flugabon en Dirk Serris op elektrisch gitaar. En Dirk Serris is natuurlijk onze onvolprezen programmamaker van het programma Portamento. En u kent hem ook van muziekprojecten als Fearful's Burning, Fitna op Mana en nog veel, veel, veel meer moois. Yodok 3 dus ook zometeen na 11 tot middernacht. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En dan zetten we het lekker zwaar in, want volgende week kunt u kaarten winnen voor Sun. Oftewel Sun-O in de volksmond. En die zal 4 maart optreden in Paradiso, Amsterdam. En daar zijn dus volgende week kaarten voor te winnen. Dat u dat vast weet, zet het in uw agenda. Blijf bij de concertzender en blijf bij X-Ray zometeen. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank u ook hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen via mail, Twitter, Facebook, etc. Nogmaals dank. Blijf bij X-Ray. Heb een mooie week. En wat mij betreft tot Sonic Acts. Of tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

De heerlijke klanken van N-Tribe. En N-Tribe, dat zijn Manuel Götzsching. U kent hem wellicht van Ashera Tempel. En Steve Baltus. En u kent hem misschien van Ashera. Jawel, N-Tribe. En dat is de versie die is in 1996 uitgebracht van de track Freak Waves. Het origineel staat op een Ashera Tempel LP. En dan zonder het ritme. Dat was toegevoegd door Steve Baltus. Music for Electric Guitar. En dat werd uitgebracht in 1975. Ja, 1975 geloof ik. Nou, anyway, N-Tribe aan het begin van deze X-Rated. Götzsching en Baltus, hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe X-Rated op de zondagavond tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois. Tot middernacht met nu Silent Servant. En dat komt van een compilatie die dit weekend is verschenen. Op het label van Jeff Mills. U kent hem van onder andere Final Cut en natuurlijk Underground Resistance. Hij heeft de verzamelaar de Modulars Compilation met als ondertitel The Six Planet Discovery Mission op zijn eigen label Axis Escape Velocity. Het geweldige Rankseros van Silent Servant. En dat aan het begin van deze X-Rated. Fijn dat u erbij bent. Hartelijk welkom.

Perturbator. Access, originele track uit 2019, maar opnieuw, volledig opnieuw gemixt voor het nieuwste album wat zal gaan verschijnen. En dat is Lustful Sacraments. Dat zal gaan verschijnen op 28 mei, hoorde de track Access. Een lekkere track met een soort 80s wave cyberpunk. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het nu ietsjes rustiger aan gaan doen met het prachtige werk van Clara Moonshine. Origineel is dat alweer uit 1981, maar het wordt opnieuw uitgebracht, of het is net opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen op Innovative Communication, het label van Klaus Schulze, en het is ook geproduceerd door Klaus Schulze. Heel goed dat dat weer opnieuw wordt uitgebracht. Clara Moonshine van Luna Afrika en de track Die Drachentrommeler.

Wat een heerlijke track, zeg. Barker. En Barker, dat is gewoon Barker. Oftewel, ja, de heer Sam Barker. U hoorde E7E5 of IE7E5 of E7E5. Maakt het allemaal niet uit. Het komt op de 12-inch Barker 002. En dat is een nieuwe release op Oostgoed. Toon. Heerlijk werk van Barker. En wat ook heerlijk is, is dat er eindelijk een nieuw album gaat verschijnen van Fly Pan Am. Dat gaat gebeuren op 21 mei. Het is een productie die gemaakt is, een soort original soundtrack die gemaakt is voor een dansact. En daarvan hoort u nu van dat nieuwe album, dat heet Frontera, hoort u de track Grid Wall. Fantastisch nieuw. Van Pan Am.

The Alias Sessions. Ook dat gaat, net als Fly Pan M, op 21 mei eindelijk verschijnen. Het heeft even geduurd, maar er was allerlei ellende met het persen van het vinyl, zodat de release steeds maar weer naar achteren werd geschoven. Maar 21 mei schijnt het echt te gaan gebeuren. De nieuwe van Murkoff, die Alias Sessions op Leave. En u hoorde de derde track, die is vrijgegeven van dit album, Fire Thief. En dit staat echt wel synoniem aan het album. Het is een fantastisch album. Ik weet niet of het een dubbel album had moeten worden. Maar het had ook wel een enkel album kunnen zijn. Want er staan een paar tracks op die wat minder zijn. Maar voor de rest is die echt van A tot Z best wel heel weergaloos. De nieuwe Murkoff, oftewel de heer Fernando. Ik durf bijna de achternaam niet meer uit te spreken. Corona! Goed, welkom bij X-Rated. Waar we het nu helaas over een iets andere boeg gooien. Vanwege het overlijden van Joel Chadab. Hij is 82 jaar geworden en het is een pionier op het gebied van de elektronica. Hij staat in ieder geval aan de wieg van de de geautomatiseerde muzieksystemen. De interactieve muzieksystemen. En daar is hij werkelijk, heeft hij samen met Robert Moog ook aan gewerkt. Bob Moog. En hij is deze week komen te overlijden. Dus op 82-jarige leeftijd. Nu van zijn LP uit 1981 op het Lovely Music label. Het album Rhythms. Is dit Rendezvous, rust in vrede, Joel Chadab.

0: Ja, dat is fijn, hè? Sarah Bertz. Bertz, eigenlijk B-E-R-T-S. En Sarah, die brengt haar, of heeft eigenlijk haar nieuwste album net uitgebracht. Aini heet het album. Sarah woont in Turijn en u hoorde de track Aichi daarvan. Heerlijk, prachtig nieuw van Sarah Bertz.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Die honden die mogen naar buiten, want misschien zit u zelf ook wel buiten nog eventjes. Als u tenminste niet in het westen van het land woont, want daar is het spookhuis. De rest van Nederland schijnt nog wel droog te zijn. Hoed u voor allerlei onweer wat overgaat en het onweer kan ook uit uw boksen komen. Het is vandaag Moederdag en ik weet niet hoe het met u zit, maar ik had een hele fijne en een hele lieve moeder. Eigenlijk mag je gewoon zeggen dat ik een perfecte moeder had. En dat bracht mij weer tot Perfect Mother uit 1981. Een singeltje werd uitgebracht op Perfect Mother en verder dan dit singeltje en twee cassettes in hetzelfde jaar zijn ze helaas nooit gekomen. En dat is jammer, want Perfect Mother is werkelijk fantastisch en dat hoort u nu ook zometeen van die 7 inch You'll Know So Wit met de track Dark Disco Da Da Da Da Run. Ja, u denkt dat er een carnavalsdijenkletser aankomt, maar nee. Want hij klinkt zo. Hier is de perfecte moeder. Perfect Mother.

Thank you.

En ja, zo gaat dat dus. 64 minuten door. Ik heb laatst, enkele weken geleden, de opmerking gemaakt. Als ik misschien iets te veel nieuw Cabaret Voltaire werk zou draaien, dan hoor ik dat graag. Maar ik heb geen klachten gehoord. Daarom nog maar al een stuk van weer een nieuwe Cabaret Voltaire. Richard H. Kirk, actiever dan ooit lijkt het wel. 3 albums in zeer korte tijd. Dit is BN9 Drone. En u hoorde de titeltrack. Ja, er staat maar 1 track op. En daarvan natuurlijk een gedeelte. Cabaret Voltaire. Nieuw uit op Mute Records. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we teruggaan naar 1983. Laatst stond ik weer eens voor de platenkast. En zoals u dat weet, doe ik dat vaker. En toen zag ik ineens staan. Het album wat ze uitbrachten in 1 album en verder dan dat is het niet gekomen, heette Climbing Thieves Vie for Attention. En dat is een band bestaande uit Peter Price, A.C. Marias, oftewel Angela Conway. En zij heeft hand- en spandiensten vandaag gedaan met de heren Graham Lewis en Bruce Gilbert. Davis Tidball en Graham Lewis en inderdaad Bruce Gilbert van Wire destijds. Samen maakten zij dat album en daarop staat het geweldige Blind Tim.

terror rock.

Daedalus. The Grief uit 1981. Dat Franse collectief wat heel erg veel moois heeft gemaakt en over ons uit heeft gestort. Geweldig. Allemaal untitled titels. Dus op deze verzamelaar. Dit was gewoon untitled. En dan nummer 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Vanessa Sinclair en Henrik Nordvarger Björk. Hun nieuwste, dat is een mini-plaat, zeg maar mini-LP, die overigens niet op LP uit is, maar alleen digitaal. Die heet Inner Underworld. Nordvarger, die hoeft bijna geen nadere introductie hier bij X-Rated. Maar Vanessa Sinclair wellicht wel. Zij is de schrijfster van het boek The Pathways of the Heart. En daarvan hoort u ook de tekst, gesproken door haarzelf en door Henrik. Het album is overigens geheel gratis op te halen voor u via natuurlijk Bandcamp. Dit zijn Vanessa Sinclair en Henrik Nordvarger Björk.

0: heerlijk eigenzinnige track, zoals dat altijd het geval was bij Richard Bolhuis. Nou is Richard Bolhuis heeft niet heel veel muziek onder zijn eigen naam uitgebracht. Of eigenlijk helemaal niet. Dat was zijn band House of Cozy Cushions. Misschien herkent u dat nog van vroeger. Of althans vroeger, een aantal jaren geleden. Richard Bolhuis maakt nu eigenlijk met veel mensen uit vroegere bezettingen nog steeds muziek, maar dan onder zijn eigen naam. Het nieuwe album, daar moet u nog even op wachten tot het verschijnt, namelijk 20 maart, gaat heten We Are Guided by the Same Stars. En daarvan hoorde u vast de track Wood Wide Web. Overigens zal Richard Bolhuis ook toeren met band, met z'n vieren. En daartoe doen ze ook twee data in Nederland aan. Namelijk 3 april in Vera in Groningen en 4 april in Lab 111 in Amsterdam. X-Rated op de concertzender met nieuw werk. Althans, het is al heel even uit. Maar dan digitaal en nu eindelijk op vinyl van Michel Banabila. Zijn nieuwste heet Through Global Frequency. Daarvan hoort u nu Ont Nadira. Michel heeft prachtige soundscapes gemaakt en wees zich vergezeld van zeer veel mensen die de mooie poëzie overleggen. Zoals bijvoorbeeld in Ont Nadira. Schitterend werk nu van Michel Banabila.
1: هل ما زلت تسمع صوت مرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شتى حيث يلتقي القديم بالجديد بلغة من خيال بمجرد أن أصل إليه تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى تحمل الهمسات من أثر آخذ بالانتثار لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون

wat een pracht van twee Italianen. Andrea Bellucci en Giulio Aldinucci. Zij vormen het duo wat het album Slow Dances and Still Memories maakte. U hoorde Fragments of Memories van Bellucci en Aldinucci. En dat verscheen via 13, het label van Silentes uit Italië. En datzelfde label heeft ook een album uitgebracht van Lia Bos. En die ken ik in ieder geval al eerder van een Glacial Movements album, overigens ook uit Italië. Lia Bos, deze dame maakt behalve muziek ook furoren in kunst en mode. En, maar muziek, dat is Ever Expanding, zoals ook haar album heet. Ever Expanding, u hoort nu Lia Bos in Anchor Points.

0: Snake. Was dat Zieklen? Prachtig. Simon Ferris is Zieklen. En u hoorde Mystery at Lop Nur. Staat op het album Desire Paths. En dat verscheen via Owl Totem Recordings. En dat is een sublabel van Phonodrome. Phonodrome is overigens een label wat gerund wordt door een ex-lid van Noises of Russia. En hij is verhuisd naar Nederland, natuurlijk, geheel terecht. En van daaruit bestuurt hij Phonodrome en maakt hele mooie dingen. Zieklen hier bij X-Rated.
1: X-Rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray. En deze week moesten we afscheid nemen van Nogi Pras. En Nogi Pras was sinds de oprichting van de band Shock Corridor de toetseniste van de band. En zij speelde mee op de 12-inch Blind Sign en op het album Experiments in Incest. En dat laatste album, daar kent u ongetwijfeld de track Iceberg van, wat een X-rated klassieker is geworden. Nou, die heb ik nog niet zo heel lang geleden gedraaid, toen we gebukt gingen onder allerlei winterse omstandigheden. Maar we nemen nu de eerste eerdere single die verscheen, A Blind Sign. En dat verscheen in 1982. Rust in vrede, Nogi Pras. Mooi werk wat je deed bij Shock Corridor.

Wat een pracht. The Deep Bells. En u hoorde de track Shout, Shout. En dat vindt u op het album Liberté. Verschenen op Sound in Silence. En The Deep Bells, dat zijn ook artiesten die furoren maken onder de naam Yellow Six en The Corrupting Sea. The Deep Bells hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk van Gianluca Bacuzzi. Vandaag fonkelnieuw is nou ook weer een beetje overdreven. Was verschenen op aan het eind van 2025. Maar in ieder geval redelijk nieuw. Gianluca Bacuzzi heeft een nieuwe. En wat een fantastisch album is dat. Als ik het eerder in mijn handjes had gehad, dan had deze de eindlijst gehaald. Zeker. American Requiem, zo heet het album. En het verscheen via Standa. Dit is The Time Is Over. Gianluca Bacuzzi.